0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd

0: verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.
4: Radio. Continu.
5: Hier is Zoe Levi met Sluit me in je armen.
3: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van den Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
4: Wat anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Seurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. nostalgie-pallast.de.
1: Nostalgie Pallast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het

0: tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
5: In heel Nederland.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van Albert
3: Heijn. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

In het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt gelukkig was.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
3: Maar waar moet je heen?
2: Naar Van der Veen.
3: De zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden.
2: Bijna alles uit voorraad geleverd.
3: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
2: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
3: Dat is direct meenemen en...
2: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24 uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten.

0: graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Altijd gezellig.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb je

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt.
9: De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel.

0: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
1: Maar waar moet je heen?
0: Naar Van der Veen.
1: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
0: Bijna alles uit voorraad geleverd.
1: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
0: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
1: Dat is direct meenemen en...
0: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
2: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
3: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Medsleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
8: Radio Continu.
9: Radio Continu on Tour.
8: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek

met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent... over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode.

0: Welkom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Dit is Radio Continu.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
5: In heel Nederland. Via

stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip in de haven.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
11: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
12: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
14: En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.
17: Als je mijn gedachten heeft...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is one van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
16: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
17: Maar waar moet je heen?
16: Naar Van der Veen.
17: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
16: Bijna alles uit voorraad geleverd.
17: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
16: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
17: Dat direct meenemen en...
16: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
18: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
9: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
12: En de toegang is gratis.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
12: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en... Met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
13: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars.
14: Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
16: In heel Nederland.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Radio Continu.
9: Radio Continu on Tour.
8: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 19 juli
10: op het Marktplein in Emmen.
7: Met optredens van
10: Jesse Fields,
7: Menzo Kortland,
10: Jordi van der Boer,
7: The Dutch Boys,
10: Thomas Karst,
7: Wilbert Pigmans,
10: Jan Biggel,
7: Dien Sanders,
10: Robert Pater,
7: Fons Fleurink,
10: Chris Bauer,
7: Wolter Kroes
10: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
7: Live te volgen via je radio.
10: En natuurlijk de livestream
7: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
10: En de toegang is gratis.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.
11: De Continu Talentschijf.
12: Ik dans niet eens de tango, maar toch gaat het best goed zo.
11: Deze week lichten we uit
13: Jordi van Wijmeren.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: Tieneke, maar ook wel Joke. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn. BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Een moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel, waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
11: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Dit is Radio Continu.
11: Al meer dan 25 jaar.
6: De nummer 1 in gezelligheid.
11: In heel Nederland.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99. Hey.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie met Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
13: Radio Continu.
14: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van den Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Een moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
14: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Dit is Radio Continu.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: De nummer 1 in gezelligheid.
17: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
18: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: Altijd gezellig.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met

0: Fuse.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Radio Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Seurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
5: Maar waar moet je heen?
4: Naar Van der Veen.
5: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
4: Bijna alles uit voorraad geleverd.
5: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
4: Of kom naar Nieuwweerdingen.
5: Dat is direct meenemen en...
4: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
12: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
14: Altijd gezellig.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van den Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
15: En de toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Knakworstjes en noedels. En soep.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijdering. Specialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2:00 wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5:00 vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim 30 minuten duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
14: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
15: Maar waar moet je heen?
14: Naar Van der Veen.
15: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden.
14: Bijna alles uit voorraad geleverd.
15: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
14: Of kom naar Nieuw Weerdingen.
15: Dat is direct meenemen en...
14: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
16: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
17: Radio Continu.
5: Dit is Radio Continu.
17: Al meer dan 25 jaar.
5: De nummer 1 in gezelligheid.
17: In heel Nederland. Via

is de muziek van

0: De continu talentschijf.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
7: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Gratis bezorging.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio

denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

0: Station. Elke dag een vertrouwd geluid. Dit is Radio Continu. Altijd gezellig. Radio Continu.
1: Hey,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
11: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
12: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: De nummer 1 in gezelligheid.
13: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
14: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
5: altijd gezond.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat.
3: Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
7: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Gratis bezorging.
9: Radio Continu.
10: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
11: En de toegang is gratis.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Altijd gezellig.

0: BTW.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
0: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
0: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
17: En de toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar.
1: Radio Continu.
0: Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot €1,3 miljard per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
9: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
10: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop met zonwerende folie van...

0: Specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.
4: Oeh.

Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Heb je

0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
1: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
3: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
9: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Radio Continu.
10: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Continu on Tour, avond nummer 2. Hebben we er een beetje zin in? Het plein is al lekker gevuld, jongens. Zullen we meteen lekker gaan aftrappen? Ja, wij ook. Wij hebben er ook ontzettend veel zin in. Dag nummer 2. Zelfie hier in Emmen. En hier op het plein mag zij hem af gaan trappen. Geef er een groot applaus. Want allereerst is het altijd toch best wel de spits afbijten natuurlijk. Kom lekker dicht bij het podium. Jesse Fields.
1: Zo gaat het uit. Basis is de basis. Je mag allemaal missen.

0: Meteen lekker ingezet. Hey, je nieuwe single gaat hartstikke goed.
1: We hebben het natuurlijk
0: net even gehoord. En je bent in de tussentijd al druk bezig op de achtergrond, hoorden we net al eventjes.
1: Ja, klopt. We zijn al bezig met een nieuwe single. En ik mag nog niet te veel verklappen. Maar ik mag wel zeggen, John Deerne gaat de volgende productie weer doen. Dus ik ben heel erg dankbaar.
0: Oké, dus we worden mooi vervolgen op deze.
1: Ja, heel erg. Ja, zeker.
0: Dankjewel dat je de spits wil afbijten. En we geven een groot applaus. Jesse Fields!
1: Jullie bedankt!
0: En nieuw werk zit er dus al aan te komen. De volgende is al bekend. We hadden het er net al even achter de schermen over. Hij is bij menig McDonald's wel eens door die paal heen gegaan. En dat hij zich voordoet als Gerard Joling. Volgens mij zag ik Robert van Hemert al ergens voorbij komen dat hij goed kan imiteren. Hij heeft al gezegd, ik laat dat zo meteen tussendoor wel eventjes horen. Dat komt zeker goed. Dames en heren, Menzo Kortland!

0: Zo, mijn naam is Jesse Fields, ik ben jullie allemaal een hele fijne avond. Tot dan!
1: Oh, wacht even, voordat je ons meteen gaat verlaten, Jesse. Wauw, dit was lekker. Het is de spits afbijten, het is meteen heel hard werken in het begin. Of viel het voor jou mee?
0: Nou, het was vooral gezellig. En Haas is altijd de basis, dus ik dacht, begin daarmee.
1: Heb je het meteen goed bedacht?
0: Ja.

beetje dronken! Een beetje dronken. Wie is er al net zo op als Lil Kleine? Maar we nou niet gek! Pas op met die autodeur. Lieve mensen, ik zie jullie allemaal een beetje kijken naar mij van... Hé, wat leuk, dat is gewoon... Wie de fuck is dat, denk je allemaal? Ik ben Mitchell Kortland en ik ben zanger, maar ook imitator. En er zijn heel veel stemmetjes die ik heel graag nadoe. En ik wil er een paar gaan doen voor jullie vanavond. Want laten we even doen alsof hij hier is. Helemaal uit Brabant. Dames en heren, Guus Meeuwis.

is dat? Waar is dat feestje? Heel goed, lieve mensen. Guus Meeuwis is weer teruggegaan naar Brabant. Dat hele rot eind. Maar ik heb even iemand anders erbij gehaald. Herkent iemand dit jasje? Van wie is dit jasje? Peter Beense, zegt iemand. Ja, ben ik zo dik geworden. Is het zo erg? Wie zijn Gerard Joling? Zal ik even kijken of dat hij er is? Even kijken, even kijken. Al lieve mensen, daar hebben ze weer de klaar. Het is zo'n geer. Laat je lekker liggen maar een keer. Lieve mensen, daar hebben handjes de

Dank jullie wel, allebei, voor dat applaus. Voor die waanzinnig slechte move. Lieve mensen, dat is het moment waarop niemand van jullie heeft gewacht. Ik ga mijn eigen nummers doen. Nou, de mensen die... Wie luistert allemaal naar Radio Continu? Heel goed. Nou, waarom doet u het hele plein mee? Wie luistert naar Radio Continu? Zo bedoel ik het. Ik word daar iedere zoveel uur word ik daar wel een keer gedraaid met mijn nieuwe hit. En die heet Sukkel in Amsterdam. Als je die tekst nog niet kent, dan luister je of niet genoeg naar Radio Continu. Of ik heb een alternatief. Je mag eenmalig hoer roepen. Er zit een stukje bij mij in, dat past dat heel goed. Sterker nog, een stuk of 3, 4 keer. 1 keer mag het. 1 keer mag het. Dit is mijn liedje Sukkel in Amsterdam.

Nou, lieve mensen, het is hartje zomer. Dankjewel, het is hartje zomer. Dus voordat ik ga, wil ik nog even twee van mijn favoriete hits doen van afgelopen zomer. En eentje is ook weer van mij toevallig. Viva Maria!

0: Hoppakee, we hadden toestemming hier zo om bijna de gasoline te kunnen doen, mensen, hoor. Hey, dus wat dat betreft...
1: Gelukkig wel, ja. Maar de Zwarte Cross was gezeik, maar hier mag het gewoon.
0: Hey, dit is toch geniaal, joh. Die imitatie, zojuist als net als Guus Meeuwis en Gerard Joling. Word je op straat ook al gewoon aangesproken met mensen, of hoe gaat dat?
1: Nee, ik zeg het je eerlijk, als ik bijvoorbeeld hier ook, weet je, ik kom daar uit de parkeergarage, ik word 3 keer aangesproken, maar nooit, hé, hey, mensen, het is altijd, hé, hey, ome Geel, laat je likken. Het is altijd alleen maar dat. Maar dat is het risico van het vak.
0: Prachtig, hé. Hoe heeft Gerard Joling er zelf op gereageerd ondertussen, voor de mensen die dat niet meegekregen hebben?
1: Nou, hij vond het vroeger heel leuk. Dus ik heb het 10 jaar geleden heb ik het een paar keer voor hem gedaan. Toen vond hij het geweldig. Nu weet ik het niet. Ik weet niet wat hij vindt van dat ik die McDrive iedere keer inrijd. Bij de McDonald's zijn ze het wel een beetje zat. Volgens mij hang ik daar op een soort zwarte lijst. Want hier, die kenteken moet je het niet meer binnenlaten.
0: Oh, vandaar dat ze nu met camera's werken tegenwoordig
1: dat
0: natuurlijk.
1: Is het, ja, dat is
0: door jou. Hey, maar als Gerard nu zelf natuurlijk bij die paal staat, dan gaat het natuurlijk compleet mis. Hij is niet meer geloofwaardig dat jij dat gedaan hebt.
1: Zeggen ze eigenlijk ook van even doorrijden, vriend.
0: Hey, kan jij op zijn Gerard dan even doei Emmen zeggen?
1: Nou, speciaal voor jou. Nog 1 keer Gerard erbij halen? Oké. Okay. Alle mensen in Emmen zijn we er klaar voor. Het is zomer Geer. Laat je lekker voor een keer.
0: Wow. Het is net echt. Hey, niet normaal. Mensen, Kortland. Oh my god. En die nieuwe single blijft hij natuurlijk ook beluisteren. Ook bij ons op de radio. Sukkel in Amsterdam doet hij het hartstikke goed. En de volgende, en die heeft wat meegemaakt in de afgelopen tijd, gaan we het zo meteen even over hebben. We laten hem eerst lekker een feestje knallen hier op het podium. Hij is er weer bij, net als vorig jaar. Jordy van den Boer.

Lieve mensen, ik heb vandaag één klein verzoekje. We gaan een klein stukje terug in de tijd qua muziek, dus pak je geliefde langs je of bij je even vast. Ik doe het speciaal vandaag voor degene die ik 4 dagen geleden helaas aan weg moet brengen. Een klein stukje liefde, terug naar de tijd van Elvis. Luister goed.

dankjewel voor de liefde. Twee handen hoog. We gaan een feestje maken. We klappen in die handen. We klappen in die handen. Die handen. Die handen. Die handen in de lucht. Heel. Hou dit vol, hè. Duur maar 16 minuten. Mochten jullie willen zingen?

0: Wow, Jordi van den Boer. Die uithaal, jongen. Ik ga elke keer weer later als ik groter ben. Niet normaal. En wat dat met het plein doet, hè. En iedereen van voor naar achter klappend, hè.
1: Ja, dit is thuiskomen, toch? Ik ben blij dat ik hem vorig jaar op zaterdag stond, maar dat ik vandaag er weer bij mocht zijn. Dankjewel.
0: Wij zijn ontzettend blij dat jij erbij bent. En desondanks alles wat er gebeurd is in de afgelopen paar weken. De mensen die het niet weten. Ik wil het heel even aanhalen.
1: Je mag het zeggen.
0: Ik vind het ontzettend knap dat je hier bent. Diep respect voor. Jouw tante is net onlangs overleden. En eigenlijk in hele korte tijd, hè, zoals we het begrepen.
1: Ja, sterker nog, in 3 weken tijd.
0: Ze ging voor controle naar de huisarts. Ze dacht een longontsteking, toch?
1: Een heel onschuldige longontsteking. Ze zat helemaal vol. Helemaal vol met de vreselijke kutziekte. Sorry voor mijn taalgebruik trouwens.
0: Ja. Dus ja. Nee, maar dat is verdriet. Wij hadden al even contact met elkaar. Hè, van nou, Jordi, ik zou best begrijpen, hè, dat als je deze heel eventjes laat gaan, dat je even je rust pakt. Maar jij zegt al, nee, ik wil er gewoon voor gaan. Hè.
1: Nou ja, weet je, het is een medicijn, hè, als je hier staat. En weet je wat het is? Naast het medicijn, mijn tante had niet anders gewild. Dus ik ben blij dat ik zo warm ben ontvangen, wederom door Emmer. Dus dankjewel. Dankjewel.
0: Diep respect en een heel groot applaus heeft hij zeker verdiend. Hij is ondergewaardeerd in alles wat hij doet. Hij knokt elke keer keihard. Jordi van den Boer! En blijf hem in de gaten houden, want hij is keihard aan het knokken, jongens. De volgende, hij staat bekend in de Bossie Rode Rozen. En die Bossie, die laat hij door het hele land heen komen. Niet alleen hier, maar ook in Spanje. Volgens mij vliegt hij zo meteen alweer richting Mallorca. Is hij op de playa en de fiestas. Hij is alles koninkrijk. Hij is erbij, opnieuw. Alex, een groot applaus. Maar daarna komen dames en heren Kevin Fertra. Zijn we klaar voor het klein feestje, party people? Waar zijn die handen?

prijsje van 5 euro voor de film van vanavond. En ik vroeg, het is vanavond, het is euro vanavond, hè? Ja, geen filmen meer, dan zijn we er klaar voor. En dit is waar.

Zo, een hele goede avond allemaal. Wat lekker is het vandaag, zeg hé. Niet te warm, niet te koud. Lekker de temperatuur om een lekker koud biertje te drinken. Jongens, ik ga jullie meenemen. Toen jullie allemaal niet geboren waren, hadden Canelo een hele grote nummer 1 hit. En het gaat nog steeds.

0: kippenvel, kippenvel. Hallo met Alex.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Luister, mijn radio continu, schat en heren. En je komt niet naar huis met Trompossie. Rooien!

Lieve mensen, aanstaande morgen vlieg ik naar Mallorca. Dan sta ik morgen 3 uur 's nachts in een discotheek, moet ik zingen. Heb geen medelijden met mij, ik vind het hartstikke leuk. En aanstaande zondag vlieg ik dan weer naar Malaga toe, waar ik aankomende week in Torremolinos. Wie is er wel eens een Torremolinos geweest voor jullie? Wie is er wel eens een Caravela geweest? Dan ga ik aankomende week gaan toe, want ik heb namelijk een single out opgenomen. Samen met een hele leuke kroeg daar, 00. En het heet Fiesta Ander.

Jongens, het volgende. Ik ga mijn laatste liedje doen. Ik wens een hele fijne avond. Heel veel plezier. Wie heeft er al vakantie? Wie heeft er al vakantie? Wie gaat er al op vakantie? Jongens, ik wens een hele fijne vakantie. Een hele fijne zomer hier bij Radio Continu. Mag er nog eentje toch? Ja, eentje. Jongens, want ik kreeg vorig jaar een plaat in een plaat uitgereikt. En die was in Westendorf dit jaar. Samen met Jannes. En Jannes zei tegen het publiek. Alex heeft een liedje van mij opgenomen en we willen allebei succes met dat liedje. Ik heb inmiddels 25 miljoen streams, bijna 26. Jullie kennen het liedje allemaal en dat gaat zo in mijn versie. Adio amor! Jongens, zo zien! En zo zien we al die

0: het is weer een waar feest. Ik heb wel ooit laten vertellen, er zijn artiesten die vangen die confetti. En die doen het echt serieus in een broekzak, voor geluk.
1: Ja, ik kan het thuis misschien op mijn slaapkamer ophangen. Dus, maar ben word ik ook een kindje versierd, zeg maar.
0: Ik weet dat je nooit meer hoeft te hangen dan, met zoveel feestjes waar jij komt. En jij bent echt druk, je gaat zo meteen richting de playa's, richting Mallorca. En een volle zomerseizoen voor jou, hè?
1: Ja, het is deze zomer gekhuis. Kroatië al gehad, Italië al gehad, Spanje al een paar keer. We gaan nog een paar keer op en neer. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, heb jij een zonnebank thuis? Nee, die heb ik niet. Echt bruin, echt van de zon. Ik geniet en ik hoop dat je ook een beetje genieten van deze zomer, jongens. Af en toe warm, nu iets te koud misschien. Maar ik wens je met z'n allen een fantastisch fijne zomer. En ik wil een taverapplaus voor niemand minder dan Johan Terpstra!
0: Alex, een groot applaus, jongens. De volgende had daadwerkelijk wel een kater te pakken afgelopen week, hoor. Hey, Engeland ging ten onder, ging uit het WK. Ja, ja. Maar gisteren hebben ze gewonnen. Dus hij is blij, hij is in topvorm en hij is hier in Emmen. Geef hem een waanzinnig applaus, Dean Sanders.
2: Begint hij weer over Engeland, hè?
3: Godverdomme.
2: Goedemiddag allemaal. Zo. Even kijken, hoor. Het staat gewoon vol hier, hè?
3: Tering, hey, mooi man.
2: Ik heb onlangs een liedje gemaakt samen met een vriend van mij, Frank van Etten. En dat liedje is van If Tomorrow Never Comes. Als ik er morgen niet meer ben, ik doe hem in het Engels. En die lelijke Frank, die doet hem in het Nederlands. En dat gaat een beetje zo.

Goedenavond, Emmen. Zo. Even kijken. Even, geluidsman, even wachten hoor. Ik heb besloten om iets weg te gaan geven vanavond. Wie wilde vandaag een gratis tattoo winnen van Dientje Saunders? Even kijken. Ja, dat zijn er best wel wat, hè? Ja, ja. Oké, let op. Ik heb een liedje. En dat liedje dat heet 1, 2, 3. Bij 1 doet u 1 vinger omhoog. Bij 2 doet u 2 vingers omhoog. En je raadt het nooit. Bij 3 doet u 3 vingers omhoog. En degene die het leukst meedoet met het volgende liedje, die krijgt van mij die bon van Tattoo Saunders. En we beginnen met 1, hè? We beginnen met 1. Oké, komt-ie.

die bon geven en dan 11 jaar geldig. Ja? Zullen we dat doen? Nee, fuck it. We geven hem aan die jongen van 7. En die bon is 20 jaar geldig voor jou. Boom, jongen! Gaan we het zo even regelen, ja, aan die kant. Lieve mensen, ik mag er nog eentje doen. De volgende zit al in mijn nek te hijgen. Ik heb een liedje en dat liedje is best wel stout. Dat liedje gaat over lekkere dingen doen in de auto. Ken je dat? En het gaat over een meisje die Janna heet. En die gaat een beetje zo. Janna, Janna.

0: En een fijne avond nog en wees lief voor elkaar. Ciao.
1: Hoppakee, mensen belonen ook al toch even met die tattoo boel. Dat is toch mooi, want dat gaat ontzettend goed, hè, die tattoo shops van je dien.
0: Ja, dat zijn er 6 nu en elke dag zijn we met bijna 30 man aan het werk.
1: Dat is toch te gek, man.
0: Ja, ik mag
1: vanuit je passie.
0: Ja, vanuit mijn passie, ja, vooral van de center.
1: Hey, die allereerste blijft nog steeds mooi, hè? Waar je net bij je af bent getrapt, samen met Frank van Etten. We hebben natuurlijk als allereerste continu schijf van 2026 gehad.
0: Ja.
1: Als ik er morgen niet meer ben. Jullie doen hem geregeld ook wel samen, echt daadwerkelijk op het podium. Ja. Maar er wordt ook echt nadrukkelijk om gevraagd, hè?
0: Ja, ja, ja, dit weekend heb ik hem ook weer 3 keer moeten doen met hem. Dus ja, we zijn bijna een duo aan het worden, Dien en Frank.
1: Ik zie het helemaal voor me. Grote posters aan de kant van de snelweg en dergelijke.
0: Ja, ja. Godverdomme, ja.
1: Hey, te gek dat jullie erbij was.
0: En,
1: Nou, enerzijds ben ik best wel blij dat jullie niet in de finale zijn gekomen. Want jij appte al, anders was ik niet gekomen naar Emmen.
0: Dus als Engeland in de finale...

0: normale stand zat ik vandaag in Engeland.
1: Ja, precies. Helaas. Ja, dus helaas. Gelukkig is dat niet het geval. Ja, voor ons bedoel ik dan die. Sorry. Sorry. Maar hey, die troostfinale hebben jullie wel even gehaald gisteren, hè, tegen Frankrijk. En de Engelse mannen in hart en nieren. En onze grote vriend. Geef hem een groot applaus. Dean Sanders! Achter is het al gezellig backstage, jongens. Ja, is het de grote hit van dit moment. Hij is inmiddels al gearriveerd. Rutger van Barneveld. De man die ook tal van hits op naam heeft staan. Viva Hollandia. Nou, ik kan ze allemaal op blijven noemen, maar daar ben ik nog wel even 20 minuten bezig, denk ik. Wolter Kroes is inmiddels ook al gearriveerd. En de man, hij maakte zichzelf al lekker warm achter het podium. De danspasjes, die heeft hij al onder controle. Het zingen ook zeker. En dat gaat hij hier ook laten horen aan jullie hier in Emmen. Radio Continu on Tour. Geef hem waanzinnig applaus. Chris Bauer!

0: Goedenavond, Emma. Wat een gezelligheid hier op het plein. Dit is toch wel een beetje... Ja, 2 jaar geleden heb ik hier mijn allereerste optreden gehad. Hè? Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat het allemaal hier in Emmen is begonnen. Hè? Ja, ik zie je wel kijken. Dat is wel, ja. Ik voel toch een soort verbintenis met jullie. En daarom wil ik jullie eigenlijk allemaal even meenemen. Van Londen naar Parijs gaan we samen met de trein, ja? Jij en ik.
1: Wie gaat er met me mee? Je hebt misschien een leuk idee. We gaan op reis.

Nou, even een applaus voor jezelf, hoor. Ja, jongens, en voor je het weet moet ik alweer plaatsmaken voor de volgende geweldige artiest. Maar, er is één liedje, dat is niet van mezelf, maar dat is een soort erfenis bij het leven. Als ik die hier niet doe, dan wordt hier vooraan, wordt het oorlog. Die mevrouw wordt heel boos en die mevrouw wordt heel boos. Dus ik zou willen zeggen, zet die handjes alvast klaar. Kom maar. Hier ook. Hier kan wel meer. Ja, nou gaan we.

0: Fantastisch. Dankjewel. Houdoe.
1: Oh, van La La La La Londen en met de auto richting Emmen. Hij is er gewoon weer bij.
0: Ja.
1: Het is, je zei het net al heel eventjes, Chris, maar het is een traditie, hè, jaarlijks nu.
0: Ja. Ja, het is hier begonnen en sindsdien elk jaar in Emmen.
1: Dat was toen volgens mij met de single Vlinder, dacht ik. Hè?
0: Ja,
1: die heb je hier toen heel snel gedaan. Dat ging echt waanzinnig goed. Maar ja, nu vooral met hoe heet het ene liedje en La La Londen. Het, ja. Ongelooflijk, man. Het gaat goed met je, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Ja, het is hartstikke leuk om hier, al die mensen weer te zien. En ja, echt, echt bijzonder.
1: Hey, op tv worden dingen herhaald van vroeger.
0: Wat zeg je?
1: Op tv worden dingen herhaald van vroeger. Ja. Want er gaat wat nieuws voor jullie aankomen natuurlijk binnenkort.
0: Ja, ja, in augustus komen we weer op de buis met een nieuwe Relive Soap. Dus dat wordt weer, ja, dat wordt een smullen.
1: Waar te bekijken voor de mensen die dit voor het allereerst horen. Het kan bijna niet, maar ja, voor de mensen die het echt net horen.
0: Ja, 28 augustus op NPO 1. Om 8:30.
1: Om 8:30,
0: ja.
1: Je hebt het precies. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Niet normaal. Je hebt het precies voor zicht ook, hè?
0: Hey. Ja.
1: Heerlijk dat je er weer bij was, Chris.
0: Ja, dankjewel allemaal. Ik zou zeggen, hele fijne avond iedereen. Tot ziens.
1: Zullen we de traditie voor volgend jaar weer inzetten?
0: Volgend jaar ben ik er weer.
1: Dames en heren, een groot applaus. Chris Bauer! En binnenkort dus weer op tv te zien met de Real Life Soap met de Bauers. Waarin al heel veel herhaald wordt van wat eerder op tv gezien is. Dames en heren, we hadden het zojuist al heel eventjes over de grote hits die deze man gemaakt heeft. Maar des te mooier is dat hij mens gebleven is. En dat hebben we gisteren gezien in een filmpje. Er was een man met een wensambulance. Stond voor bij het podium. En Wolter krom over alle hekken heen om bij deze man aanwezig te kunnen zijn. En zijn laatste wens in vervulling te kunnen laten gaan. Daar heb ik zoveel bewondering voor. Zoveel respect hoe hij dat weet te bevliegen. En hij is hier aanwezig. Gaat er een groot feest van maken, dat weten we. Dat weet hij ongelooflijk gegarandeerd dat hij dat doet. Hebben we zo die filmpjes al gezien van Wolter die dat gisteren deed met die wensambulance? Ik hoorde net dat het iets van 1,5 miljoen keer al bekeken was. Dat hij daar over die podium, over die hekken heen aan het klimmen was. En zo, ik zie de zwoele zomernachten. Melanie heeft de gitaar al mee. We gaan zo meteen toch heel iets spannends doen. Heb je iets spannend of niet? Oh, je laat gewoon lekker op je afkomen voor strakjes. Heel goed. En we hebben het nog een beetje naar onze zin. Oké dan, van voor naar achter. Ik ga heel even kijken of ik nog bekende gezichten zie van gisteren. Wie waren hier gisteren aanwezig? Ja, de steward is ook weer aanwezig. Dat was degene die gisteren de voor naar achter en alle daadwerkelijke vliegbewegingen al wist te maken in het publiek, hè? Dat was jij. Ja, leuk man. Zometeen kunnen ze zo nog even foto's maken, ook met Chris hier natuurlijk op de achterkant. Is hij er bijna klaar voor? Kijk al eventjes. Hij is er al bijna klaar voor. Zullen we alvast een heel klein beetje a cappella inzetten van Wolter? Oké, ik kan niet zingen, dus jullie moeten me even helpen, ja? We zijn er weer bij. De liefde en de... Nog lang niet uitgeblust. Nee, heel goed, heel goed. Hij is bijna zover hier, jongens, in Emmen. Het zonnetje is er lekker bij. We weten natuurlijk, een aantal jaren hebben we het ook met regen moeten doen. Maar het is heerlijk hoe we dit met z'n allen zo neer weten te zetten. Oké, aangezien hij ook al achter staat, heeft al zoveel mensen het ook horen zingen. Maar zullen we het in één keer ook inzetten? De zwoele zomernachten. Met de zon zien zakken in de zee. Rutger van Barneveld, hij staat hier achter. Zullen we ook alvast een beetje opwarmen? Ik wil... Hij kijkt al trots hoor, hey, ik zie hem daar al kijken. Wolter, ben je er klaar voor? Radio Continu in Emmen, hij is erbij. Mr. Viva Hollandia, geef hem een waanzinnig applaus. Wolter Kroes!

doen. Let op. Ik wil eerst de jongens horen.

heb ik me toch een verhaal gehad net achter dat podium met die Rutger van Barneveld. Wat is dat een held, jongens. Wat nu gebeurt met die man is niet te geloven. Het voelt een beetje als dat hij op zijn route de Soleil terecht is gekomen. Ja.

0: Oh, geweldig dat je er weer bij was, Wolter. Het is ongelooflijk. Wat een energie en enthousiasme. Dankjewel. Jij op dit fantastische podium staat, vriend. Top, man.
1: Dankjewel!
0: Hey, oh, wacht even, voordat je gaat.
2: Wat
0: vele mensen, we hadden het er net al heel eventjes over. En ook over het diepe respect dat ik voor je heb. In hoe je dat gisteren bent aangevlogen voor die man en die wensambulance. Ongelooflijk, Wolter. Ik vind dat heel knap.
2: Wat er gebeurde.
0: Ik vind dat ontzettend waanzinnig. Mag ik een groot applaus voor de mensheid in Wolter die gisteren weer naar buiten gekomen is, hoor. Hey.
2: Hou gewoon van het publiek, sorry.
0: Geweldig.
2: Dankjewel, wow. Tot ziens.
0: Waanzinnig applaus, Wolter Kroes. Hij is zo lekker aanstekelijk op het podium ook, hè. Hey. En hij geniet er nog elke keer kei en keihard van. En dat is zo waanzinnig om mee te maken. Dames en heren, we hebben zo meteen de volgende natuurlijk. Ja, ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, ja, ja. We gaan allereerst even richting een akoestisch momentje met Melanie. Melanie was vorige week bij ons in de studio. Melanie, kom er even bij. Melanie was vorige week bij ons in de studio. Ze heeft de akoestisch Half Glove Full, zeg ik dat goed zo, Melanie? Ja? Heeft ze uitgebracht en ze brengt je zo meteen toch naar een apart moment. Verklap ik een beetje, of niet? Nee, hè? Voor de mensen die het gehoord hebben op de radio, die weten waar we over praten. We hebben er uitgenodigd vorige week. Het is ook live te aanschouwen natuurlijk op YouTube. Of via radiocultureel.nl. Het waanzinnig applaus voor Melanie Ryan!
3: Zo, een hele goede avond, Emme. Ja, dit is misschien een beetje een iets meer akoestisch optreden dan wat we net ten gehoor gebracht hebben. Mijn naam is Melanie Ryan en je kan mij wellicht herkennen van de Countryfied covers. Ik vind het namelijk leuk om Countryfied versies te maken van Nederlandstalige songs. Laat dat vast eventjes inzinken. En ik hou ontzettend, dat is misschien niet helemaal te zien, maar van country muziek. En dit is mijn laatste single, Glass Half Full. En ik wil even vragen, is jullie glas altijd half vol of half leeg? Half leeg? Ik hoor een paar half leeg. Nou, dan gaan we proberen daar verandering in te brengen. Dit is Glass Half Full.

Kom op, Emma, ik wil jullie horen zingen. Wat is dat glas? Glas havel. Nou, ik vind het nog een beetje een half leeg glas. Zo, dat kan harder. Glas havel. Kom op, nog één keer vanuit je tenen.

Dank jullie wel. Zijn jullie in voor een klein spelletje? Zoals ik net al zei, ik vind het leuk om Nederlandstalige nummers te countryfyen. Dus bij deze aan jullie de taak om te raden om welk nummer dit gaat. Oké? De artiest en het nummer. Zijn jullie er klaar voor? Here we go.

0: Melanie. Ik denk dat het spelletje het antwoord wel gekregen heeft in het publiek. Denk jij ook? Vorige week pak je me dichter bij de microfoon. Vorige week hadden we natuurlijk al even bij ons in de studio het over. Jij had deze online gezet op TikTok. Miljoenen streams in de tussentijd. En toen je live in de studio eigenlijk vertelde dat je een heel klein beetje licht contact had gehad via Instagram met Rutger. Uh-huh. Belden we hem in live op de radio.
1: Dat klopt, ja. Dat was superleuk.
0: Daar werd je al stil van op dat moment, hè?
1: Zeker, want ik had het totaal niet verwacht ook. Dus dat was helemaal leuk.
0: Weet je wie nou net stil werd?
1: Nou.
0: Zullen we erbij gaan roepen?
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Dames en heren, de zomerhit van 2026. Hij is hier aanwezig. Geef hem een waanzinnig applaus. Rutger van Barneveld!

Dames en heren, ik heb een klein cadeautje voor jullie meegenomen. Eigenlijk twee stuks. Degene die het volgende liedje het hardst meezingt, die krijgt een cadeautje. Ik neem jullie mee terug naar 5 jaar geleden, toen ik mijn eerste hit scoorde. Ja, daar heb je gelijk in.

Dames en heren, ik heb de eer gehad om een waanzinnige hit te mogen scoren deze zomer. En we zitten er nog middenin. En toen zag ik een TikTok-trend voorbij komen van een liedje van ongeveer 20 jaar geleden. Met wat van die ongelukkige danspasjes en zo. En toen dacht ik, daar moet ik iets mee. Let op.

Want jullie denken toch niet dat ik mijn eigen hit nu al de nek om ga draaien natuurlijk, hè? Want ik heb nog maar één hit. En één echte hit.

0: Dankjewel. Wow, Rutger van Barneveld. Oh, jongen, jongen, jongen. Ik sta er gewoon echt sprakeloos naar te kijken dit. Het is ongelooflijk. Ik weet, een paar weken geleden, toen hadden we elkaar aan de telefoon. En toen zei je, ik heb geloof ergens in, Kevin. En er is een plaatje die ik gemaakt heb. En daar wil ik graag wat mee doen. Wat vinden jullie ervan? Ja, en het een en ander is ontstaan. Je hebt het toen live bij ons in de studio gezongen.
1: Ja.
0: En we hebben het daarna in de Eemshaven over gehad. En het plaatje ging zo extreem leven in het hele land. Hey.
1: Ja, het is bizar wat er gebeurt. En wel dankzij deze mensen die het natuurlijk geweldig vinden. Want anders dan, kan ik het niet doen. Maar ik vind het waanzinnig dat het juist met dit liedje gebeurt. En dan zie je nog later dat er een liedje van 20 jaar geleden ook nog opdijnt. En weet je, ik weet waar ik vandaan kom. Ik kom van heel ver. Ik heb er altijd heel hard voor moeten knokken. En ik weet dat heel veel mensen altijd een mening over iedereen hebben. En weet je, laten we allemaal toch eens even lekker de bek houden. En laat iedereen eens in zijn waarde. En maak er een hele mooie wereld van.
0: Daar heb ik gewoon helemaal niks meer aan toe te voegen. En kijk, en jij hebt altijd respect voor een ander. Jij bent altijd keihard aan het knokken. Jij zegt al heel eventjes, ik kom van ver. En maar Helena kennen we natuurlijk al. Dat was al een hele grote hit. Bekend van tv ook natuurlijk. Maar toch, elke keer keihard doorknokken om er weer te komen. En dat heb je gewoon geflikt. Hey. En hoe?
1: Dankjewel.
0: Waanzinnig. Ik wil nog groter applaus voor deze grote legende, jongens. Hey. Hij is zo keihard lopen knokken in de afgelopen jaren. Rutger van Barneveld! Ongelooflijk. En we gaan hem binnenkort nog een keer zien, hè? Ja. En op menig podia is hij weer te aanschouwen binnenkort ook. Mr. Vesey is inmiddels ook al gearriveerd.

0: mensen. De platen in de muziek en zoveel jaren al. En nu weer het lijn weer op zijn kop gezet, Robert. Hey, niet normaal.
1: Dat is fantastisch, hè?
0: Ja, en wat blijft Gina het nog steeds waanzinnig goed doen. Eenzaam en alleen. Maar ook die nieuwe single, hè?
1: Was ook geweldig, hè?
0: Ja, joh. Het is heerlijk om te zien. Jij gaat straks op vakantie, hè, zei je?
1: We gaan morgen weer op vakantie.
0: Heerlijk. Waar ga je heen zonder het adres te benoemen? Want ja, ik denk dat dan menig dat je achter je aanvliegt.
1: Ja, ga dan weer. Kroatië.
0: Oh, heerlijk, hé. Lekker van genieten. Waanzinnig dat je er weer bij was, Robert Pater. Het is jaarlijks een traditie dat je er weer bij bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Geweldig.
1: Tot volgend jaar.
0: Emmen, hebben we genoten van Robert Pater?
2: Ja!
0: Het is weer te horen. Hey, hele fijne vakantie na al die drukke optredens die je gehad hebt in de afgelopen tijd.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we elkaar snel weer zien in de studio.
1: Is goed.
0: Robert Pater!
2: Ja, dankjewel!
0: De volgende staat klaar en hij heeft al wat foto's online gezet. Hij is onlangs getrouwd. Ja, hij heeft een huwelijksaanzoek gedaan met een menukaart. En hij heeft de romantiek in hemzelf op laten bloeien, waarvan wij niet afwisten. Hij heeft alles zo geheim weten te houden. Hij is onze grote vriend van Radio Cultuur. We zijn er ontzettend blij mee. Onze woorden zijn nog, doe het nou niet. Maar hij is er wel. Jan Biggen!
3: Mr. AM, hier ben ik weer. Evans, moeder zei,

Ja, mensen, als moeders en zeep, we gaan er even een leuk feestje van maken, mensen. En jullie weten, bij een feestje hoort bier. Want als ik tegen jullie allemaal zeg, wat doen we met lege pullen? En dat klinkt dan ook wel lekker. Zullen we het nog een keer doen? Nog een keer dan. Wat doen we met lege pullen? Hier overin, laat maar komen.

mensen. Lekker hoor. Mensen, jullie weten, afgelopen vrijdag ben ik getrouwd. Is ook mijn nieuwe liedje uitgekomen die ik speciaal voor u geschreven heb. En dan ga ik hem ook voor jullie zingen. Dus ik zou zeggen, laat maar komen.

Ja mensen, het leven kan mooi zijn als je de goede tegenkomt. En dan allemaal met een lekkere weer. Dus mensen, maar ja, ik heb al meer relaties gehad. En die waren niet zo gelukkig. En dit is er eentje van. Want hier is Linda. Lilleke, Linda.

0: Oh, mensen, mag ik jullie allemaal bedanken. Ik vond kijken, zeg ik op jullie ook. En ik zou zeggen, Emme, tot de volgende ronde. Dank jullie wel.
1: Grote vriend Jan Biggel. Hey, hoe voelt dat nou? Wat, laat heel even zien, laat even zien. Op je ringvinger. Ja, officieel. Kan ik een beetje laten, een beetje showen? Nee, niet met die middelsvinger, maar deze vinger.
0: En video duurt dat je in kazerne kon je gaan schaaien.
1: Nou,
0: dan wordt het een hele dure ring.
1: Was het een dure ring?
0: Ik wil nooit aan beginnen. In een keer trouwen, nooit meer gaan schaaien.
1: Maar hebben jullie een mooie dag gehad?
0: Ik heb een ontzettend leuke dag gehad.
1: Prachtig. Het zag er ook prachtig uit met de foto. Het was goed weer er ook bij, hè?
0: Ik had goed weer. Ik had ja, leuke gasten. Ik heb een zonnemooie dag gehad. En ik moet eerlijk zeggen, mensen die ooit gaan trouwen en dan zien hun vrouw voor de eerste keer in die bruidsjapon. Ik moet wel zeggen, dat gaat er wat in stuk omheen. Keileuk allemaal.
1: Moest jij een traantje laten toen je Helga voor het eerst zag in de bruid? In de jurk?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wist dat ze goed uit ging zien. Maar ja, toch wist ze me te verrassen. En dan moet ik eerlijk zeggen, ja, dan wordt er altijd wel een klein beetje emotioneel.
1: Ja, dat is mooi.
0: En vooral ik.
1: Onze grote vriend Jan Biggel, jongens. En hij is officieel getrouwd. Ja, ja, ja. Dat hadden wij 4 jaar geleden nog niet kunnen bedenken. Jij zelf ook niet. Maar prachtig. Doe haar even de hartelijke groetjes. Ze konden niet bijwezen, hoorde ik al van verschillende fans. Maar doe haar even de groetjes namens het hele plein.
0: Hé, hey, mensen. Allemaal de groeten. En ook mijn liefste Helga. Ik weet dat je luistert. De groeten en... Tot straks, dat hebben we wel.
1: Ja, ze kijkt mee natuurlijk.
0: Ja, mee,
1: ja ze kijkt alweer mee natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Jan, grote vriend, we zijn elkaar heel snel zien. En wat is het leven toch mooi. Ook met jou hier op het plein in Emmen, grote vriend. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Groot applaus, Jan Biggel. Hij heeft al een aantal fans hier zitten. Wij zagen al wat filmpjes voorbij komen van deze beste man. Hij was vorige week, dacht ik, vorige week dat het was in Mallorca. Hij kon de club bijna niet inlopen. Hij werd door iedereen al aangetikt en aangeraakt. Iedereen wou met hem op de foto. Heb je straks wel tijd voor fotomomentjes of niet? Ja, oké. Okay. Je hebt even een half uur. Nou, anderhalf uur.
2: Ook wel een uur.
1: Ik denk anderhalf uur, denk ik, dat je uit mag rekenen, hoor. Hey. Dames en heren, zijn we klaar voor Mr. Vesey? Het wordt een avond in de boeken met vele stoute dromen. Want hier is voor jullie... Volt Spurink!
3: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd op de knallen.

En de mensen thuis natuurlijk ook niet vergeten. Lieve mensen, Kevin zei het al, voor mij de eerste keer in Emmen. En ik vind het mega gezellig, nu al. Ja, die gaan we straks ook doen, vriend. We gaan eerst naar mijn allereerste single. Die gaat zo, stop!

0: Emmen, dankjewel!
1: Fons, wat gebeurt er allemaal op het podium, jongen, als jij erop staat? Wat is dit, man?
0: Ja, wat ik uit zou ontvangen, ik ook.
1: Ja, dat denk ik, ja. Dat is ongelooflijk. Kijk, hoor je die hele groep hiervoor?
0: Ze willen nog een keer feestje horen, denk ik, maar...
1: Zullen we nog één keer feestje doen, hè?
0: Ja, zullen we doen?
1: Emmen, willen we nog één keer feestje? Ik hoor ze niet. Hoor jij ze?
0: Ik hoor het ook niet.
1: Ik hoor het niet. Ik hoor ze niet.
0: Ik zal even mijn oortje uitdoen. Wil je nog een keer feestje?
1: Maat, wat is het feestje dan?
0: Tot zo, Kevin.
1: Here we go!

0: Wauw, Mr. Vesey Volksverdenk! Het is grandioos om te zien. Ik had net ook met je team over in backstage. Vorig jaar in Rode was de allereerste keer dat je live bij radio überhaupt op het podium stond. Dat was toen al magie. Er waren toen al mensen die zeiden, hey, die Volksverdenk, die moet je even in de gaten gaan houden. In een jaar tijd, wat is er gebeurd met jou, man?
1: Ja, ik weet het ook niet. Het was inderdaad de eerste keer, dit is de tweede keer. Live op de radio.
0: Ja.
1: Ja, dus...
0: Het is
1: ja, jongens, het is niet normaal.
0: Ja.
1: En wat je zei, de eerste keer in Emmen. En dat leeft hier ook, zie ik.
0: Is de allereerste keer. En ja. Jij gaat het hele land al door. We zagen de beelden al van Mallorca. Je loopt daar die club in. En je kan dat niet normaal zonder beveiliging naar binnen lopen, joh. Het is ongelooflijk. Deze jongen gaan we zeker in de gaten houden. En het is ongekend wat deze heeft neergezet in een jaar tijd met zijn team. Geef hem een waanzinnig applaus, heeft hij zeker verdiend. Mr. Vesey.
1: Dankjewel, lieve vrienden.
0: Volksverdenk! En de volgende. Ja, ja. Gisteren stond hij nog op Tomorrowland. Heeft hij bezongen. Ja. Hij zei, ik wil heel graag die zaterdag er wel bij zijn. Maar ik moet naar Tomorrowland. En om dat te combineren met België richting Emmen. Ja, dat wordt wel een dingetje, denk ik. Maar het is hem gelukt voor de zondagavond erbij te zijn. Radio Continu on Tour. Zelfie 2026 is hij er weer bij. Mr. Toreador. Wilbert Pigmans.
2: Goedenavond, Emmen. Nou, als we toch een lekker feestje aan het bouwen zijn, dan gaan we lekker door natuurlijk, hè. We gaan even een klein stukje terug naar 2019. En toen had ik...

0: Wat is het dan?
1: Dit is het.
0: Kijk.
1: En het finalisado. Het is dan voorgoed voorbij. En word je van mij.
0: 3, 2, 1. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Jongens, we gaan nog lang niet naar huis. De vraag van vanavond.

Want lieve mensen, continu direct de spaar. We zingen nog één.

thuiskomen hier. En een hele goede avond. 2019 met Toreador. Wat bij mij eigenlijk wel een beetje doorging. Zullen we een klein beetje lekker zomers doen? Ik heb een aantal hitjes van andere collega's in een nieuw jasje gestoken. En het gaat zo.

Nou, weet je wat, lieve mensen, ik vind het eigenlijk nog wel een beetje tam. Er zit beweging in. Jullie zingen alles mee. Zeg het eens. Jij wil meer gas, toch? Zijn toevallig ook nog liefhebbers van een beetje Jannes? Ik heb iets van mijn grote lange vriend meegenomen. En dat klinkt zo.

Als we al toch over de smaken van de drank hebben. Waar is ze gebleven? Maria. Het is heel makkelijk.

0: Allemaal lekker.
1: Het was veel Spaans vuur, dus morgen nog een keer.
0: Zoals ik al zei, we gaan eindelijk een beetje knallend eindigen, lieve mensen. Weet je wat?

0: Zo. Kevin, wel een beetje opletten.
1: Hey, grote vriend. Hey, hoe heb je het gehad op Tomorrowland? Want dat is niet normaal, hè?
0: Ja, dat was gisteren echt geweldig. Maar ja, ik voel het wel aan mijn stem natuurlijk.
1: Ja, is dat zo? Is
0: ja. Het... Ja. Je komt op een terrein uit waarbij je denkt van ja, hoe groot kan je het maken? Maar ik moet wel zeggen, de mensen hier zijn gezelliger.
1: Oh, hoorden jullie dat? Echt, echt. Het is een emmer gezelliger dan in Tomorrowland.
0: En vooral de jeugd hiervoor.
1: Oh. Hey, we hadden net een toegift. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar jij hebt een aantal uurtjes erop zitten om hier naartoe te komen, Wilbert. willen we nog meer Wilbert Biegmans? Wil je er nog eentje doen, Wilbert?
0: Ja, heb jij verzoekjes?
1: Hebben we een verzoekje, jongens?
0: Zal ik even kijken? Even, hou eens even aan de praat.
1: Oké, we kunnen natuurlijk richting Baila Baila. Daar heeft hij natuurlijk een hele mooie versie van. Hij heeft natuurlijk ook de Toreador. Kunnen we nog een keertje doen?
0: Weet je wat? We doen gewoon één keer nog een lekker pianostukje.
1: Oh, dat vind ik het heel top. Ja, top idee. Dames en heren, extra Wilbert Biegmans.
0: Je kiest uit, hoor.

0: Lieve mensen, gaan nog lang in huis. Hopelijk tot snel. En blijf er nog lekker bij. Houden we bedankt.
1: Ja, altijd dat houdoe en bedankt. Hè. Dat blijft erin zitten bij jou.
0: Ik ben een Brabander, vriend.
1: Een trotse Brabander, wat dat betreft. Wauw, wat heb je er een feest van gemaakt. En het is ongekend. Ik hoor dat er elke keer iedereen weer over. Op het moment dat jij op het podium gaat en jij gaat zingen. Wilbert, iedereen zegt, wat gebeurt er, joh? Wat een stem heeft die man.
0: Ja, we gooien uiteindelijk alles door elkaar. We gooien alles door elkaar natuurlijk, dat is het belangrijkste. En ik kijk ook naar de mensen. Ik heb zoiets van, als hun meedoen, heb ik ook een feestje.
1: Dat is geweldig. Samen doe je dat met elkaar. Geweldig dat je er weer bij was, jongen. Top. En veilige rit zo meteen weer naar huis richting het Brabantse.
0: En dat gaat zeker goed komen.
1: En binnenkort wordt die papa, hé. Hey. Ja, ja, ja. Laat je ons wel even weten wanneer je dochter, want dat heb je al wel kunnen onthullen.
0: Ja, ik kan in ieder geval zeggen dat het een meisje wordt. En we verwachten 22 december. Dus een kerstkindje.
1: Oeh, een kerstkindje in aankomst. Prachtig, hè? Papa Wilbert, we kennen elkaar al jarenlang. En ik maak me extra trots op jou. Mooi, man. Dames en heren, hier in Emmen, waanzinnig applaus. Wilbert Pigmans! De volgende, en dit wordt wel een heel speciaal moment. Ook voor het team van Radio Continu. Ook voor de mensen hier op het plein. En zeker ook in Emmen. Want ja, deze jongen ging al jarenlang met zijn papa mee. En helaas is zijn papa er niet meer. Maar gaan we het feestje wel ook operen richting hem. We hebben het natuurlijk over René Karst. Zijn zoon is hier vandaag aanwezig. En gaat hier op het podium het feestje bouwen, jongens. Geef hem een waanzinnig applaus. Kom lekker dicht bij het podium. Hier is Thomas Karst.

0: Applausje voor jezelf. Kevin, ik heb dorst gekregen. Waar zijn de pilsjes?
1: Jij hebt al dorst?
0: Ik heb dorst, ja, ik heb dorst.
1: Oké, okay, wacht even.
2: Ja, heel goed.
1: Kijk, vakkundig.
2: Vakkundig, fantastisch, jongen.
1: Die ken jij natuurlijk ook.
0: Ja, die ken ik. Dames en heren, we gaan een atje voor de sfeer doen. Ik wil graag dat jullie allemaal je bekertje omhoog houden en een atje voor de sfeer doen.

Applausje voor jezelf. Wie denkt er ook nog wel eens terug aan die super gave tijd? Kijk, goed zo. We gaan hem doen.

Wat lekker, hé. Wat een sfeertje. Top, top, top, top, top. Kennen jullie wel van die mensen die zeggen van jij moet dit en jij moet dat en zus en zo? Dat interesseert me echt geen ene reet.

0: Yes!
1: Ongelooflijk! Dan ben ik ontzettend, ontzettend trots op jou, Thomas. Ik vind het zo waanzinnig knap wat je hier hebt neergezet. Ongelooflijk trots. Wauw. Ongelooflijk. Ik ben gewoon sprakeloos van. Weet je, het is een hele, heel zwaar jaar. Heel afgelopen maanden natuurlijk die jullie hebben gehad. Met het verlies van jullie vader René Karst. En dat je hier staat en dat je dit weet neer te zetten. Ik vind het zo waanzinnig knap, Thomas.
2: Dankjewel.
1: Wij zagen de shirtjes eerder vanavond al. Met dit interesseert me echt geen ene reet. De shirtjes stonden hier begin vanavond al. Het is ontzettend knap ook. Ja, je moeder er ook even bij. Oh, en de lieverd. En ook Wendy. Mag ik een waanzinnig applaus voor de familie Karst, jongens. In wat zij hebben meegemaakt in de afgelopen maanden. Wij zijn natuurlijk bij jullie even langs geweest in december, Wendy. En het is nog steeds niet te beseffen, denk ik, voor jullie met het zo snelle plotselinge afscheid te moeten nemen van René Karst.
3: Ja, ik kan dat dus heel, heel abrupt, heel hard. En het is nog steeds zwaar. Het gat wordt wel kleiner, maar de pijn wordt wel groter. Maar we komen erdoor.
1: We hebben jaarlijks natuurlijk met Radio Continu, hè, dat we hier op dit plein stonden, ook met René. Voor alles is natuurlijk een eerste keer en een eerste keer het gemis. Hè, net voor de kerst natuurlijk voor jullie. De eerste keer vakantie, de eerste keer de verjaardagen. Alles is een eerste keer geweest. En des te trotser ben ik op jullie. Jullie als gezin, hoe sterk jullie zijn met elkaar. En dat jullie hier gewoon op dit podium staan. Ik vind het zo waanzinnig knap. We hebben net heel even naar boven gekeken, Thomas, toen wij het atje deden. En ik denk dat hij van boven naar beneden super trots is op wat jullie met elkaar doen. Hoe sterk jullie met elkaar zijn en wat jullie hebben neergezet. En ik hoop echt van harte dat jullie met deze muziek en met wat jij hebt liggen, Thomas, want dat weten we, dat jullie daar ook echt mee verder gaan. En dat jullie voor altijd ook René muzikaal voort laten leven.
3: Daar gaan we voor.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Even een grote knuffel, jongens. Zullen we nog even een foto maken met het hele publiek?
0: Gaan we doen. Ja.
1: Kom. En dan te bedenken, vorig jaar, hè, dat jouw pa hier stond, dat jij eigenlijk met hem, ik drink alles, op het podium meedeed. Tijdens Gouden Pijl, weet ik nog.
0: Ja.
1: Op het plein hierachter.
0: Ja, klopt.
1: En dat je hier nou zelf staat en hoe je het doet, ik vind het zo ontzettend knap, Thomas.
0: Dankjewel.
1: Zullen we een fotootje doen?
0: Kom. Ja, moeten we naar beneden? Tjerk,
1: wil jij een foto maken, ook met Wendy erbij?
0: Ja, mama. Kom.
1: Wendy, kom er even bij.
0: Ja.
1: Feline ook?
0: Ook de kleine. Blijf jij staan?
1: Ja.
0: Mag erbij.
1: Kom. Mag ook bij.
0: Kom. Allemaal de handen omhoog.
1: Door de handen in de lucht, jongens.
0: Kijk.
1: Ik denk dat we hem hebben.
0: Ik denk dat hij erop staat.
1: Hij is ontzettend trots op je, Thomas.
0: Ja, denk ik ook. Top.
1: Het verbaast me elke keer weer. Ik heb het vaker tegen je gezegd. Op het moment dat we met elkaar in gesprek zijn. Of met elkaar bellen. Of dat ik je nu hoor. Het is echt René wat ik in jou terug hoor.
0: Ja, hoor ik heel veel gelukkig. Ja, fantastisch. Ja, dat is echt zo'n gave die je mee hebt gekregen.
1: Ja. Jongen, ga even lekker rustig achter zitten. Ga ook even genieten van dit moment. En dat je dit hebt kunnen behalen. Dat je dit hebt kunnen doen. Met ook zoveel emotie, zoveel verdriet toch. Ook van het verlies. En mag ik een waanzinnig applaus, jongens. De familie Karst. En Thomas ook in het speciaal.
0: We gaan een biertje drinken.
1: We doen er een biertje op.
0: Goed zo.
1: We doen er een biertje op.
0: Dankjewel. Fijne avond allemaal.
1: Thomas! Zijn er mensen uit de regio van Emmen zelf? Oké. Kunnen we ook een beetje plat praten? Oké. Stappen in Elde Pekela. Ik weet nog, vorig jaar. We hebben dat gedraaid op het laatst. Op het allerlaatst hebben we dat gedraaid. Jans van de Dutch Boys, die stond daar ergens achterin. Stuurde een filmpje op. Wat mooi, man. Dat Dutch Boys nog steeds leeft. Daarop hebben wij geantwoord en gezegd, Jans, nou kom je er niet onderuit. Tezamen met de rest van de twee mannen is het natuurlijk dat je hier op het podium moet staan. En dan hebben we het net over René gehad. En dan hebben we het natuurlijk ook over Henry, hè, met Henk en een navolging. En dat ze dit dan voor weten te zetten. Zijn we de klop, man? Dames en heren, een groot applaus voor de helden. De Dutch Boys!

0: Nou, vooruit, naar hier dan.
1: Ja! Dank jullie wel! Zijn jullie moe? Nou, dan gaan we nog even verder. En dan komt nu onze allerneeste single van de week, net gedraaid op Radio Continu. En weet ik veel wel van waar.

0: Ding-a-ling-a-ling.
1: Dat was hem. Zo, dat was de laatste single, jongens, die we gemaakt hebben. Nou, en ik geloof dat we er nog eentje doen. Is everybody happy? Ik hoor niks. Is everybody happy? Is dit Emmen? Ja, misschien niet goed. Goed zo. Ik haal er nog een keer met de brommer op. Op de brommer naar hem.

0: Nou, hoor je maar goed wat. Dankjewel, Emmen.
1: Joost, bedankt. Nou, dat ziet. Tjus.
2: Hoi. Hey, oh, oh, wacht even. Voordat we tjus zeggen. Nee. Kom even hier, Jans. Kom er ook even. Dit is mooi. Weet je, jarenlang is het dat wij in het laatste rondje dat we jullie nog even draaien, natuurlijk hier vanaf het podium. En dan toch hier nou echt op het podium te hebben, ik vind het grandioos. Wij zouden dat al eerder doen. Dat had natuurlijk ook te maken gezien de omstandigheden van Henk. En dat jij er nu ook bij bent, Henry. En dat jullie met de Dutch Boys weer op het podium staan. Ook in zijn voetsporen dat jij het inzet, Henry, is grandioos. Ik vind het echt fantastisch. En niet alleen ik, maar het publiek in Emmen ook. En ook met de nieuwe single naar de Costa del Sol op de trekker. Het is prachtig, het is typisch Dutch Boys. En ik hoop dat jullie dit nog heel lang blijven doen. Want heel veel mensen kennen jullie de oude hits. Maar ook met de nieuwe muziek. Heel veel mensen zijn met jullie bekend. En ook voor Cor. Ik hoop dat jullie dit nog heel lang inzetten.
0: Ja, ja zeker. Gaan we doen. Ja, echt. Ik kan jullie vertellen hier in Emmen. Om dit voor te mogen zetten zo. Dat is een... ja... Met geen pen te beschrijven. Het warme gevoel dat je krijgt van alle publiek, de Real Nederland, maar ook hier vooral in Emmen vanavond, erg waanzinnig. Maar ook, wil niet vergeten, ik kan niet uitspreken, maar goed. Iedere familie, mijn zusje, mevrouwtje, de kinderen, alles. En ook Jans en Cor.
2: Ja. Maar, nee, daar hoef je geen sorry op te zeggen, Henry. Nee, maar dit is ook emotie. En dat hoort erbij. Hè? Het gemis van Henk is daar. En dat is voor jullie zo, dat is voor ons zo. Maar dat jullie dit doorzetten, en we hadden net even een moment natuurlijk met Thomas. Ja. Hè, en dat jullie de muziek naleven en dat jullie dit wel doorzetten. Ja. Hè, dat is wat jullie doen en dat is wat iedereen omarmt.
0: Absoluut. Ja, en van Thomas ook echt, diep respect. Ik heb vanmiddag alweer een berichtje gestuurd, dus ja, voor zijn moeder ook echt top. Echt top.
2: Ja. Jans, hier kan je alleen maar trots op wezen. Hey. Vorig jaar stuurde jij nog een filmpje daar vanuit het publiek. En nou staan jullie hier en hebben we een grandioos feest van gemaakt.
3: Ja, nou toevallig hebben we dan een klein beetje diesel op de trekker. Ik zei van, we kunnen alleen maar hem beschuren op de trekker nog even. En dan gaan we hier nog even continu op de buren staan. Ja, dat is lukt.
2: Dat is zeker lukt. Dames en heren, ze gaan dus door, zoals we dat zo net al even hoorden. Ze zetten de muziek lekker het woord van de Dutch Boys. Van vroeger naar nu, hè. Ik bedoel, vroeger die top 40... En nu opnieuw de top 40 in, dan gaan ja, nee, Cor, dat moet een keer lukken weer. Hey, ja, we moeten doelen stellen, toch? Dames en heren, een grandioos applaus voor deze drie helden. En ook het team wat erachter zit, Geluidsman.
0: Absoluut. Radio Continu, jullie ook bedankt natuurlijk, hè. En vooral Kevin Terstra, jongen, we moesten onder deze mannen. Jongens, even een applaus voor Kevin Terstra, kom op.
2: Namens Radio Continu een waanzinnig groot applaus. De Dutch Boys! Fantastisch jongens. En op de klomp nummer af. Hey. Toppers. Hey, we gaan nog even een paar nummers draaien. Dan zit het er helaas alweer op. Dan is Selavie alweer afgelopen. Toch wel even de vraag. Wie is erbij tijdens Gouden Pijl? Zet het feestje gewoon door op hetzelfde plein. Ook met

Oh, een grandioos feest hebben we met z'n allen gehad vandaag, jongens. De tweede avond van C'est la vie. Een groot applaus voor jezelf. Een groot applaus ook voor de organisatie. Ook met name natuurlijk HB, die gezorgd heeft voor het licht en geluid. Applaus voor de helden en heldinnen achter de barren. Met 2 augustus, Gouden Pijl. Gaan we het nog een keertje overdoen? We gaan de laatste draaien op het plein. Een grandioos applaus voor jezelf en alle artiesten die hierbij aanwezig waren. Tot 2 augustus.

Jongens, bedankt tot over 2 weken tijdens de Gouden Pijl. Een groot applaus nogmaals voor jezelf. Wij zijn Radio Continu. En uiteraard gewoon weer te beluisteren via de radio. Tot.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu. De Radio Continu schijf. Yeah.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Altijd gezellig.

0: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: staan. De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via